Tegenwoordig speelt hij in het Viati Quintet, het ensemble Quintessence, Aquarius Ensemble, het Fontis Ensemble en het Skomorowski Orchestra. Maarten dirigeert de Harmonie Sint Willibrordus Diesen, het Regionaal Seniorenorkest Midden-Brabant en het Klarinet Ensemble Heel Varenbeek. Naast dirigent en docent is hij dus ook werkzaam als componist en arrangeur. Het Klarinet Ensemble uit Heel Varenbeek speelt nu tango. Een stuk dat Jensen in 2003 speciaal voor hen componeerde. Geïnspireerd op de muziek van grootheden als Astor Piazzolla en Osvaldo Pugliese.

U hoort het klarinetensemble onder leiding van Maarten Jensen met een stuk van hem, Tango. Componist Emiel van Dijk studeerde gitaar aan het Brabants Conservatorium in Tilburg. Hij geeft concerten als solist en in diverse ensembles. Hij gaf ook al 3 cd's uit, Blueprint, Across the Borders en Rhythm of the Guitar. Emiel van Dijk geeft gitaarles op de muziekscholen in Best Oorschot en in Hilvarenbeek. En uiteraard heeft hij al heel wat verschillende composities geschreven voor gitaar of combinaties met gitaar. Het stuk First Fusion uit 2007 voor gitaarduo, wat u nu gaat horen, schreef hij speciaal omdat de beide muziekscholen waar hij werkt gaan fuseren. Hierdoor voelde Emiel van Dijk zich uitgedaagd om een stuk te schrijven in het kader van deze fusie. Hij zegt erover: met het thema van de geïnspireerde muzici opent het stuk. Daarna ontstaat wat vertwijfeling over de fusie die komen gaat. De fusie vindt plaats in een soort akkoordenduel. Het komt dan allemaal weer op zijn pootjes terecht met het thema van de geïnspireerde muzici. Aldus Emiel van Dijk.

Gitaarduo Vivian van den Burgt en Marloes van Gerwen speelden First Fusion van Emiel van Dijk. Een stuk opgedragen aan de muziekschool eigenlijk. En na dit kleine uitstapje voor twee gitaren komen we toe aan de blazers op de muziekschool. En dat zijn er heel wat in heel Verrebeek. Het Houtblazersensemble, onder leiding van Marcel Verbrugge, speelt een werk van Hugo de Groot. De Groot leefde van 1897 tot 1986. Hij studeerde aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag en was tot zijn 23e violist bij het Concertgebouworkest. Hij was 34 jaar lang dirigent van verschillende Nederlandse radioorkesten en gastdirigent van symfonieorkesten in binnen- en buitenland. Hugo de Groot componeerde in diverse genres, voornamelijk veel muziek, ook voor buitenlandse producties. En verder schreef hij werken voor symfonieorkest, harmonieorkest, kamermuziek, songs en lichte muziek. In 1962 kreeg hij de Gouden Harp uitgereikt vanwege zijn verdiensten voor de Nederlandse muziek. Van Hugo de Groot gaan we luisteren naar de Suite for Four Clarinets uit 1975. Het is geschreven in een modern tonale stijl. Het werk is door Marcel Verbrugge speciaal voor dit ensemble aangepast voor meerdere houtblazers.

De suite uit 1975 van Hugo de Groot, gespeeld door het Houtblazersensemble onder leiding van Marcel Verbrugge. Van fluiten, klarinetten en saxofoons gaan we over naar de dubbelrieten onder de houtblazers. Een stuk voor twee hobo's en Engelse hoorn. Een Engelse hoorn is een andere naam voor althobo. Een stuk van Willem Luyt. Hij werd in 1957 in Den Haag geboren en studeerde hobo bij Gijs Rijns aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag. Luyt was als hoboïst werkzaam bij het Residentieorkest, het Overijssels Philharmonisch en het Amsterdams Philharmonisch Orkest. Tegenwoordig speelt hij in het Metropoolorkest. Hij heeft een aantal composities op zijn naam staan en dat die voornamelijk voor hobo's zijn geschreven, ligt voor de hand. We gaan luisteren naar Trio voor twee hobo's en Engelse hoorn, uitgevoerd in drie delen. Een allegretto, moderato en een rondo vivace. U hoort ensemble Douai Calamelles, onder leiding van John Groeneveld, met Luc Denissen, Mariska Luisterburg op hobo en John Groeneveld op althobo.

U hoorde Doeree Kalamellis onder leiding van John Groeneveld, met Luc Denissen, Mariska Luisterburg op hobo en John Groeneveld op de althobo. Ze speelden trio voor twee hobo's en Engelse hoorn van Willem Luyt. Het koperensemble van de muziekschool Heelvarenbeek bestaat uit amateur- en beroepsmuzici uit Heelvarenbeek en omstreken. De bezetting is heel variabel. Aanvankelijk start het ensemble als een dubbel koperkwintet met trompet, hoorn, trombone en bastuba. Maar er wordt ook in kleinere bezetting koperkwintet gespeeld, bijvoorbeeld bij begeleiding van koren. Het koperensemble speelt nu een stuk van Jan Bosveld. Bosveld werd in 1963 geboren in het Gelderse dorp Reede. Hij kreeg zijn eerste muzieklessen van opa en speelde al snel mee in de plaatselijke fanfare, waarvoor hij op 15-jarige leeftijd zijn eerste compositie schreef. Daarna volgde het conservatorium in Arnhem. Jan Bosveld dirigeert, arrangeert en componeert voornamelijk voor de blaasmuziekwereld. Er staan al zo'n ruim 200 arrangementen en een 40-tal composities op zijn naam. We horen van hem uit 2002 Delta Energy en de titel is geïnspireerd op een project van de Nederlandse Gasunie in Groningen.

hoorde Delta Energy van Jan Bosveld, gespeeld door het koperensemble uit Hilvarenbeek, onder leiding van Jan van den Einden. Terug naar de houtblazers met het klarinetensemble dat we aan het begin van het programma al hoorden. Ze spelen nu een stuk van Frank Horsten. Hij zelf komt uit Hilvarenbeek en hij begon in 1978 met trompetlessen op deze muziekschool. Later kwam daar nog de piano bij. Frank Horsten speelt trompet bij de Koninklijke Harmonie Concordia van 1839 en het koperensemble Hilvarenbeek. Daarna speelt hij toetsen bij het semi-professionele straatorkest het Skomorowski Orchestra. Componeren en arrangeren deed hij al bij het swingende blaasorkest de Avondtoeters. En later schreef hij ook voor eigen orkestjes als Koel aan de Gang en de funkband Gezien de Omstandigheden. Zijn composities zijn vooral beschrijvend, verhalen en emoties. Hierin speelt humor een belangrijke rol. En dat is ook het geval bij het stuk Aubin uit 2000. Het beschrijft iemand die lekker in bad zit. In het eerste deel, Boule de Savon, hoor je drie vrolijke thema's die het spelen met de zeebellen beschrijven. Na een diepe inademing neemt de persoon een duik onder water en begint het langzame tweede deel, plongeon, met de beklemmende sfeer onder water. Je oren zitten dicht en alles lijkt zich in slow motion af te spelen. Af en toe hoor je luchtbellen opstijgen. Weer terug boven water komen de eerste thema's weer terug. Aubin is een luchtig stukje. Quasi serieus, dus neem het met een korreltje badzout.

U hoort het klarinetensemble onder leiding van Maarten Jensen met het stuk Aubin van Frank Horsten. En zo zijn we weer aanbeland bij Maarten Jensen, muziekschooldocent in Hilvarenbeek en componist. We gaan van hem tot slot een stuk horen voor Heterogeen Jeugdsymfonieorkest. En dat wil zeggen dat het ensemble geen geëikte bezetting heeft. Blabla Songs en Stumble Dances uit 2007 is dan ook geen traditioneel stuk. Zingen en dansen zijn muzikale uitingen die zo oud zijn als de mensheid. Deze muzikale oervormen inspireerden Maarten Jensen tot het schrijven van een nieuwe compositie waarin wordt gezongen en waarop gedanst kan worden. Deze liederen hebben geen tekst. Het zijn lieden ohne Worte. Of iets minder deftig, blabla songs. De dansen zijn soms recht toe recht aan, maar zo nu en dan zou je op het verkeerde been gezet kunnen worden. En dan nog wat. Is dit een lied of een dans? In dit werk, voor uitgebreid jeugdsymfonieorkest, smelt alles samen tot één groot geheel. Het orkest staat onder leiding van Maarten Jensen.

0: Blabla-songs en Stumble Dances van Maarten Jensen door het Heterogeen Jeugdsymfonieorkest onder leiding van Maarten Jensen. U hoorde een opname van het Concert Hollandse Nieuwe met leerlingen van de muziekschool Heelvarenbeek in omstreken en Muziek- en Dansinstituut Best Oorschot. We namen dit concert op in Elkeliek Heelvarenbeek op 11 maart. De opnametechniek was in handen van Wijnand de Groot, productie Chantal Vromans. Dit was het programma De Muzikant, dat werd samengesteld door Katrijn Kuipers.
1: Dit is de concertzender met De Muzikant. Vandaag in De Muzikant hoort u het Nationaal Jeugdharmonieorkest onder leiding van Jan Kober. U hoort werken van hun cd Test Pieces at Kerkrade. De naam van het Limburgse stadje Kerkrade is dankzij het Wereldmuziekconcours een begrip geworden in de blaasmuziek over de gehele wereld. In dit programma krijgt u enkele van de verplichte werken te horen die in de afgelopen jaren op het festival tegen horen zijn gebracht. We beginnen met een werk van de Franse componist Désiré Dondaine, waar we 2 weken geleden ook al een stuk van lieten horen. Deze keer kunt u gaan luisteren naar zijn Sinfonia Sacra, een werk dat hij componeerde in 1964. Désiré Dondaine schreef de symfonie als 3-delig stuk gebaseerd op de Rooms-Katholieke liturgie van de Goede Week. Deel 1 is intrede en besprenkeling en nodigt de gelovigen uit tot meditatie. Deel 2, litanieën, is ontleend aan de Stille Zaterdag met de aanroeping van de heilige en het Kyrie Eleison. En deel 3, de zaligmakende waarheid, verlicht de geest van de gelovigen. De Sinfonia Sacra van Désiré Dondaine was het verplichte werk voor de eerste divisie harmonieorkesten in 1993.

U hoorde de Sinfonia Sacra van Desirée Dantaine, gecomponeerd in 1964 en verplicht werk op het Wereldmuziekconcours in Kerkrade in 1993. Het Nationaal Jeugdharmonieorkest stond onder leiding van Jan Kober. De Piet Hein Rhapsodie van Peter van Anroy was het verplichte werk in de Eerste Divisie Harmonieorkesten in 1962. Peter van Anroy werd geboren in 1879 in Zaltbommel en overleed in Den Haag in 1954. Hij componeerde het werk al in 1901 op verzoek van zijn leermeester Johan Wagenaar. De Piet Hein Rhapsodie werd zijn meest populaire compositie, gebaseerd op het volksliedje Piet Hein of, zoals het officieel heet, het triomfantelijke lied van de Zilvervloot.

Het Nationaal Jeugdharmonieorkest stond onder leiding van Jan Kober. U hoorde de Piet Hein Rhapsodie van Peter van Anroy, gecomponeerd in 1901 en verplicht werk op het WMC in Kerkrade in 1962. Het derde verplichte werk in dit programma is van de Franse componiste Ida Godkowski. Zij mag ongetwijfeld de grande dame van de Franse harmoniemuziek genoemd worden. Ze studeerde bij Olivier Messiaen en Nadia Boulanger. Oorspronkelijk schreef Ida Godkowski vooral voor symfonische en kamermuziekbezetting, maar nadat ze eenmaal voor harmonieorkest had gecomponeerd, werd ze door dit medium geboeid. De briljante symfonie schreef Ida Godkowski in opdracht van het Wereldmuziekconcours als verplicht voor de concertafdeling in 1989. De briljante symfonie bestaat uit twee delen: Arioso lento en Prestissimo con brio.

U hoorde de briljante symfonie van Ida Gotkovsky, uitgevoerd door het Nationaal Jeugdharmonieorkest onder leiding van Jan Kober. De briljante symfonie van Ida Gotkovsky werd gecomponeerd en uitgevoerd in 1989 als verplicht werk tijdens het Wereldmuziekconcours in Kerkrade voor de concertafdeling. Tot slot hebben we nog een kort werkje van Henk van Lijnschoten, Rhapsody from the Low Countries. Henk van Lijnschoten is geen onbekende in de Nederlandse blaasmuziekwereld en hij schreef meerdere verplichte werken voor het WMC in Kerkrade. Rhapsody from the Low Countries componeerde hij in 1967. Het was een verplicht werk voor de derde divisie in 1970. Vier Nederlandse volksliedjes zijn erin te herkennen. Daar ging een meid om water, in Holland staat een huis, hoe groot, o heer, en hoe vervaarlijk, en als laatste, daar ging een paterke langs de kant.

Rhapsody from the Low Countries, gecomponeerd in 1967 door Henk van Lijnschoten, was het verplichte werk voor de derde divisie op het Wereldmuziekconcours in Kerkrade in 1970. U hoorde het Nationaal Jeugdharmonieorkest onder leiding van Jan Kober. In deze uitzending van De Muzikant hebben we aandacht besteed aan enkele verplichte werken op het WMC in Kerkrade door de jaren heen. En dit programma werd voor de concertzender samengesteld door Katrien.

Dit is De Muzikant bij de Concertzender. Vandaag aandacht voor de cd Ratatouille van het Arnhems Harmonieorkest. De cd kwam uit in 1995. Met dirigent Johan de Meij nam men een uiteenlopend programma op van klassieke werken bewerkt voor harmonieorkest. En tenzij anders vermeld zijn die bewerkingen allemaal van de hand van Johan de Meij. We beginnen met een wat langer stuk, de Jazz Suite nummer 2 van Dmitri Sjostakovitsj. In 1938 schreef Sjostakovitsj deze suite op verzoek van het net opgerichte State Orchestra for Jazz met dirigent Viktor Knuschewitzky. Oorspronkelijk werd de suite gecomponeerd voor volledig symfonieorkest, uitgebreid met 4 saxofoons, accordeon en gitaar. Het was niet Sjostakovitsjs eerste jazzwerk. In 1928 schreef hij Tahiti Trot, naar aanleiding van een weddenschap om binnen 1 uur een orchestratie te maken van het bekende Tea for Two. Hij won de weddenschap overigens met groot gemak. De orchestratie was binnen 40 minuten klaar. Er zijn 6 delen in de jazzsuite. Mars, lyrische wals, dans 1, dans 2, wals 2 en finale. Luistert u naar het Arnhems Harmonieorkest onder leiding van Johan de Meij.

Dat was het Arnhems Harmonieorkest onder leiding van Johan de Meij met de jazzsuite nummer 2 van Dmitri Sjostakovich. Het volgende werk is de Aladdin-suite van de Deense componist Carl Nielsen. Hij schreef die suite op verzoek van Johannes Nielsen, de directeur van de Koninklijke Schouwburg in Kopenhagen, die het werk van Adam Oehlenschläger, gebaseerd op de sprookjes van 1001 Nacht, in een nieuwe regie op de planken bracht. Uit deze toneelmuziek distilleerde Carl Nielsen een zevendelige orkestsuite die in 1919 in première ging. De bewerking voor harmonieorkest van Johan de Meij bevat 3 delen. Oosterse feestmars, Aladdins droom, dans van de morgenmist en de Afrikaanse negerdans.

Dat waren stukken uit de Aladdin-suite opus 34 van Carl Nielsen. Door het Arnhems Harmonieorkest onder leiding van Johan de Meij. De Jupiterhymne is afkomstig uit het vierde deel van de zevendelige orkestsuite The Planets van Gustav Holst. De subtitel is The Bringer of Jollity. En daarna hoort men ook van Gustav Holst het werk Jake uit de St. Paul's suite. Luistert u opnieuw naar het Arnhems Harmonieorkest onder leiding van Johan de Meij.

Dat was de Jupiterhymne uit The Planets van Gustav Holst en zijn Jake in een bewerking van Johan de Meij voor het Arnhemse Harmonieorkest. Nog een kort werkje, maar nu van de Nederlandse componist Bernard Sweers. De hymne To My Country is een gedeelte uit zijn derde symfonie met de titel Aan Mijn Vaderland. De bewerking voor Harmonieorkest schreef Johan de Meij speciaal voor de 50ste verjaardag van de bevrijding van Nederland, 5 mei 1995. Luistert u opnieuw naar het Arnhems Harmonieorkest onder leiding van Johan de Meij.

Dat was To My Country van Bernard Sweers. De Franse componist Darius Milhaud maakte deel uit van de Groupe des Six, zes componisten die zich in navolging van Erik Satie afzetten tegen de vastgeroeste conventies van hun tijd. Ze keerden zich tegen het impressionisme van Debussy en de laatromantiek van Wagner en Mahler. In de zomer van 1922 schreef Milhaud zijn Trois Rags Caprices voor piano, een soort voorstudie van zijn beroemde werk La Création du Monde. Later orkestreerde Milhaud dit pianowerk voor symfonieorkest. Johan de Meijs' orkestratie voor harmonieorkest vormt een welkome aanvulling op het repertoire, naast de twee originele werken die Milhaud voor blaasorkest schreef.

U hoorde het Arnhems Harmonieorkest onder leiding van Johan de Meij in Trois Rag Caprices van Darius Milhaud. De bewerking is, zoals al gezegd, ook van Johan de Meij. Tot slot een compositie van Erik Satie zelf. Hij is een van de opmerkelijkste figuren uit de Franse muziekgeschiedenis. Zijn oeuvre is uiteenlopend van stijl. Naast luchtige, onderhoudende werkjes schreef hij ook verschillende serieuze composities en een drietal balletten. Johan de Meij orkestreerde drie korte werken van Erik Satie. Prelude uit Jack in the Box, Rêverie uit Trois Petites Pièces Montées en Marche le Piccadilly. Verwantschappen met het werk van Milhaud en Scott Joplin liggen voor de hand. Luistert u naar Ratatouille Satirique van Erik Satie door het Arnhems Harmonieorkest onder leiding van Johan de Meij.

Dat was tot slot Ratatouille Satiriek van Erik Satie door het Arnhems Harmonieorkest onder leiding van Johan de Meij. Samenstelling van dit programma, Katrijn Kuipers.

Dit is de Concertzender, dit is The Sound of Movies. In de serie Jazz in de Film, de 14e aflevering over de Argentijnse componist Lalo Schifrin, geboren in 1932. Allereerst Rollercoaster, een film uit 1977 over een jonge terrorist die attractieparken afperst door bommen te plaatsen op vitale plekken van hun achtbanen. Met George Segal, Richard Widmark, Timothy Bottoms en Henry Fonda. Luistert u naar een complete heropname met... Dit is de Concertzender met De Muzikant. En vandaag kunt u in De Muzikant luisteren naar opnamen gemaakt van het project Lentewind 2009. De opnames van dit jaarlijkse evenement werden gemaakt in het Roodhoes in Blerik op 29 maart. Lentewind is een initiatief van de uitgever Mansarda Sintra. Elk jaar laat Mansarda Sintra werken voor blaasorkest, die dat seizoen nieuw uitkomen, instuderen door een goed amateur blaasorkest. En dit jaar was dat de Harmonie Sint Cecilia Blerik onder leiding van Andreas van Zoelen. We beginnen met een werk van deze dirigent, Der Teufel und seine Helfer, voor saxofoonkwartet en harmonieorkest.

Der Teufel und seine Helfer voor saxofoon, kwartet en harmonieorkest van Andreas van Zoelen was het openingswerk van deze editie van Lentewind. U hoorde de harmonie Sint-Cecilia Blerik onder leiding van Andreas van Zoelen met medewerking van het saxofoonensemble van het Von Ties Conservatorium in Tilburg. Het tweede werk is de wereldpremière van La Parisienne van Thijs van Otterlo. Net als het vorige werk, geschreven in opdracht van het Muziek, Uitleen en Informatiecentrum, onderdeel van de Biblioservice Gelderland. Het thema van deze bladen is geschreven in een periode die voor de componist turbulent was. Overigens vertelt het programmaboekje niet wat er precies aan de hand was. Ik denk dat we dat kunnen raden aan de hand van de muziek zelf. Thijs van Otterlo zelf is solist op sopraansaxofoon.

U hoorde Thijs van Otterloo op sopraansaxofoon en de harmonie Sint-Cecilia Blerik onder leiding van Andreas van Soelen en de ritmesectie van het Fontys Conservatorium Tilburg. En samen speelden zij La Parisienne van Thijs van Otterloo. Het volgende werk is ook voor harmonieorkest en saxofoonsolo. Just a piece of music waltzing apart together van Paul de Zon. Het zijn het tweede en het derde deel van 4 sketches voor soprano, saxofone en band, dat al werd gecomponeerd voor Lentewind 2005 in Amersfoort. Soliste in Just a Piece of Music Waltzing Apart Together is Kim Hoogvliet.

Solisten in Just a Piece of Music, Waltzing Apart Together van Paul de Zon was Kim Hoogvliet. En verder hoorde u de harmonie Sint Cecilia Blerik onder leiding van Andreas van Zoelen. We hebben nog een tweede werk van Thijs van Otterloo op het programma staan. In the Name of Jazz werd in 2008 gecomponeerd in opdracht van Harmonie Sint Cecilia Blerik als eerbetoon aan Rogier van Otterloo, de vader van Thijs. Timing en groove zijn erg belangrijk in dit werk. Het harmonieorkest wordt ondersteund door een ritmesectie, verzorgd door het Fontys Conservatorium in Tilburg met piano, elektrische gitaar, basgitaar en drums. In the Name of Jazz.

In the Name of Jazz, gecomponeerd door Thijs van Otterlo als eerbetoon aan zijn vader Rogier. U hoorde Harmonie Sint Cecilia Blerik onder leiding van Andreas van Zoelen. Thijs van Otterlo, saxofoon en de ritmesectie van het Fontys Conservatorium Tilburg. Tot slot nog een tweede werk van Paul de Zon. Hij werd geboren in 1970. In the Name of Jazz, gecomponeerd door Thijs van Otterlo als eerbetoon aan zijn vader Rogier. U hoorde Harmonie Sint Cecilia Blerik onder leiding van Andreas van Zoelen. Thijs van Otterlo, saxofoon en de ritmesectie van het Fontys Conservatorium Tilburg. Tot slot nog een tweede werk van Paul de Zon. Hij werd geboren in 1957 in Maastricht

Braziliana van Jan van der Roost door de Amsterdamse Politiekapel onder leiding van Gerrit Fokkema. Dit is de Concertzender met De Muzikant, waarin we u werken voor harmonieorkest van Jan van der Roost laten horen. Een heel recent werk is Quebec, Rhapsodie Boreal. Jan van der Roost schreef het in 2005 in opdracht van het Orchestre d'Harmonie de Charlesbourg in Canada. De titel verwijst naar de oude Indiaanse naam voor Quebec. En de titel wordt dan ook gespeld als K-E-B-E-K. De vier delen zijn ook de vier seizoenen in en rondom Quebec met de jachthorens in de herfst, een romantische winter in de bergen, vrolijke lenteklanken en tot slot een dynamische zomer. U hoort de Nagoya University of Arts Wind Band onder leiding van Jan van der Roost zelf.

U hoorde de Rhapsodie Québec, een werk uit 2005 van Jan van der Roost, onder zijn leiding gespeeld door de Nagoya University of Arts Wind Band. Uit 1986 dateert Riku Dim, vier Israëlische volksdansen. Met oriëntaalse intervallen en onverwachte ritmes suggereert Jan van der Roost hier een melancholische atmosfeer. Het harmonieorkest van het Lemmens Instituut in Leuven, waar hij zijn studie begon, voert het uit onder zijn leiding.

Het harmonieorkest van het Lemmens Instituut in Leuven speelde Rico Diem van Jan van der Roost, onder leiding van Jan van der Roost zelf. Dit was De Muzikant, elke vierde zaterdag van de maand op de Concertzender, de volgende keer dus op 24 maart. We voegen nog een stukje toe aan het programma dat Katrijn Kuipers samenstelde en dat is Andante Pomposo van Jan van der Roost uit zijn Sint Maartens-suite.

Dit is de Concertzender met De Muzikant. Vandaag een tweede programma met koormuziek door Kamerkoor Mnemocine uit Nijmegen. Het eerste deel zonden we uit op 22 augustus. Ter gelegenheid van het 20-jarige bestaan van dit Kamerkoor onder leiding van Caroline Westgeest gaf Mnemocine een dubbel cd uit met de titel Over de Grenzen. Om te beginnen hoort u twee korte composities op dezelfde tekst van Johann Wolfgang von Goethe, Wanderers Nachtlied. Het eerste is getoonzet door Alfons Diepenbrock, het tweede door Alexander Voormolen.

U hoorde twee keer Wanderers Nachtlied op tekst van Johann Wolfgang von Goethe. Tweemaal getoonzet. De eerste compositie was van Alfons Diepenbrock, de tweede van Alexander Voormolen. Zoals we in het vorige deel rondom het Nijmeegse Kamerkoor Mnemocyne konden horen, ligt het accent bij hun repertoire vooral op muziek uit de romantiek en die van de 20e eeuw. Het volgende werk is van Carlos Michans, een Nederlands-Argentijnse componist die in zijn compositie Herbsttaak aansluit op de thematiek van de romantiek van Brahms, maar een volkomen eigen modern tonaal idioom hanteert. De tekst van Herbsttaak is van Rainer Maria Rilke.

Herbsttaak van Carlos Michans door Kamerkoor Mnemocine onder leiding van Caroline Westgeest. Later in het programma horen we nog meer werk van deze Nederlands-Argentijnse componist. Een van Frankrijk's populairste componisten op het gebied van de betere koormuziek is Francis Poulenc. Van hem laten we 4 korte werkjes horen, 2 delen uit Un soir de neige, Le feu en Un loup, en daarna A peine défiguré en Belle et ressemblante.

Dat waren de vier korte werkjes van Francis Poulenc uit Un soir de neige, Le feu en Un loup. En daarna A peine défiguré en Belle et ressemblante. Kamerkoor Mnemosyne stond onder leiding van Caroline Westgeest. Ook van de Hongaarse componist Lajos Bardos heeft Kamerkoor Mnemosyne enkele composities op het repertoire staan. Hij leefde van 1899 tot en met 1986. Net als het werk van Bartok en Kodály bevatten zijn composities elementen uit de Hongaarse folklore. We gaan luisteren naar twee religieuze werken, Populae Meus en Libera Me.

Twee composities van de Hongaarse componist Lajos Bardos hoorden we, Populus Meus en Libera Me, uitgevoerd door Kamerkoor Mnemosyne uit Nijmegen, onder leiding van Caroline Westgeest. De Zweedse componist Sven David Sandström werd geboren in 1942, schreef tot nu toe zo'n 200 composities in allerlei genres, maar een belangrijk deel van zijn oeuvre bestaat toch uit muziek voor koren. Van hem gaan we luisteren naar En nie Himmel och, En nie Jood. Toen zag ik een nieuwe hemel en een nieuwe aarde.

werk op de jubileum-cd van Mnemosyne. Dat werk is getiteld Tirthankara voor gemengd koor en cello. En de tekst is van Carlos Michans zelf. En die tekst luidt: toen zei de oude man, volkomen naakt en met verhuld gelaat zal je tussen de mensen zwerven. Van je naam ontdaan zal je langs wegen lopen die nooit door iemand zijn betreden. Wandelend van dorp tot dorp, onder je lading stilte, zal je als bedelaar je noodlot tegemoet gaan. Je zal wakker slapen, het gezicht van korenvelden zal je honger stillen. De herinnering aan vijvers zal je keel afkoelen, als de dood jou onderschept.

Dat was Enni Himmel och Enni Jut van de Zweedse componist Sven David Zandström, uitgevoerd door Kamerkoor Mnemosyne uit Nijmegen onder leiding van Caroline Westgeest. Van Carlos Michans gaan we nu luisteren naar het tweede

Tirthankara voor gemengd koor en cello van Carlos Michans. U hoorde het kamerkoor Mnemosyne onder leiding van Caroline Westgeest en de cellist die u hoorde was René Berman. We hebben nog twee moderne composities in petto van de Litouwse componist Vytautas Barkauskas, geboren in 1931, kunt u gaan luisteren naar het Stabat Mater.

Dat was Stabat Mater van de Litouwse componist Vytautas Barkauskas. Paul Seiko Chara is een Amerikaanse componist van Japanse afkomst. Hij werd in 1938 geboren in Seattle, Washington. Niet zo bekend bij ons, maar zeer gerenommeerd in Amerika. Hij studeerde onder andere bij Nadja Boulanger en Ernst Pieping. Zijn Magnificat stamt uit 1965 en we gaan er nu naar luisteren.

Van de Amerikaanse componist Paul Cicco Chiara hoorden we het Magnificat uit 1965. We hebben in deze muzikant geluisterd naar de tweede cd uitgegeven ter gelegenheid van het jubileum van het Nijmeegse vocaal ensemble Mnemocine onder leiding van Caroline Westgeest. Tot slot gaan we luisteren naar twee werken van Johannes Brahms, Nachtwache 2 en Letztes Glück. De muzikant wordt voor de concertzender samengesteld door Katrijn Kuipers.

U luistert naar de Concertzender, waar het tijd is geworden voor De Muzikant. Vandaag kunt u in dit programma luisteren naar het harmonieorkest van het Brabants Conservatorium. Op hun programma staan drie werken van Marcel Peters, Joseph Horowitz en Alfred Reed. Het harmonieorkest van het Brabants Conservatorium werd opgericht in 1982 om de blazers op het conservatorium de mogelijkheid te bieden in een groot ensemble ervaring op te doen en nieuwe originele partituren voor harmonieorkest in te studeren. Dat is gelukt. Vele werken van Nederlandse en buitenlandse componisten zijn door het orkest in première gebracht. Sinds 1988 staat het orkest onder leiding van Jan Kober. Hij werd in 1951 geboren en studeerde klarinet en directie aan het Maastrichts Conservatorium. Enkele weken geleden hoorden we hem in De Muzikant als dirigent van het Nationaal Jeugdharmonieorkest. Het harmonieorkest van het Brabants Conservatorium opent het programma met een lang werk van de Vlaamse componist en arrangeur Marcel Peters, Abstractions. Marcel Peters werd in 1926 in Antwerpen geboren en daar studeerde hij ook aan het conservatorium. Naast componist is Marcel Peters ook een zeer verdienstelijk arrangeur. In Abstractions, een eigen compositie, probeert Marcel Peters uit de diverse facetten van het hedendaagse leven weer te geven. Daarbij denkt hij aan de nooit aflatende gejaagdheid, de elektronisch gestoorde samenleving en af en toe de moderne romantiek aan het einde van de 20e eeuw. Abstractions bestaat uit 5 delen: Adagio Allegro, Allegro Agitato, Largo, Martiale en Epiloog.

U heeft geluisterd naar Abstractions, een werk van de Vlaamse componist en arrangeur Marcel Peters. Het harmonieorkest van het Brabants Conservatorium stond onder leiding van Jan Kober. Het volgende werk is wat korter, Commedia dell'arte van Joseph Horowitz. Ook hij werd geboren in 1926, net als Marcel Peters, maar Joseph Horowitz kwam ter wereld in Wenen en hij studeerde aan de Royal College of Music in Londen en later bij Nadia Moulanger in Parijs. Commedia dell'arte is geïnspireerd op de komische theatertraditie die vanaf de 16e eeuw in Italië door rondreizende theatergezelschappen ontwikkeld werd. Zoals veel van de composities van Joseph Horowitz bevat Commedia dell'arte ballet en pantomime elementen. U wordt uitgedaagd om zich personages voor te stellen zoals Arlecchino, Colombina, Pantalone, Truffaldino en Scaramucce.

U hoorde Commedia dell'arte, een werk van Joseph Horowitz, uitgevoerd door het Harmonieorkest van het Brabants Conservatorium onder leiding van Jan Cobert. Tot slot neemt ditzelfde Harmonieorkest u mee naar Groot-Brittannië met een compositie van Alfred Reed en wel zijn vijfde symfonie. Alfred Reed schreef dit werk in 1994 in opdracht van het Senzuko Geikyuan College of Music in Tokio, ter gelegenheid van zijn 70ste verjaardag. De vijfde symfonie bestaat uit drie delen. Een inleiding, moderately and sustained, leidt naar het eigenlijke eerste deel, een stuwend allegro assai, waarvan de hoofdthema's eerst bij de pauken en de melodische percussie te horen zijn. Het tweede deel is een uitgebreide bewerking van een van de oudste Japanse volksliederen, Sakura, kersenbloesem. En het derde deel is een rondo, Allegro molto con fuoco, waarin enkele elementen van de twee voorafgaande delen verwerkt zijn.

0: U heeft geluisterd naar de vijfde symfonie van de Engelse componist Alfred Reed. Het harmonieorkest Brabants Conservatorium stond onder leiding van Jan Kober. Deze muzikant stond helemaal in het teken van dit orkest, dat in 1982 werd opgericht.
1: Dit is De Concertzender met De Muzikant, het radioprogramma voor en door amateurmuzici dat u voorheen op de zaterdagochtend kon beluisteren. Een van de items is de serie Muziekschoolconcerten en dat pakken we nu weer op. De muziekschoolconcerten in de serie Onbekend maakt onbemind van Unisono, het landelijk kenniscentrum voor de amateurmuziek. Vorige maand op 9 december namen we een muziekschoolconcert op in Zeroskerke op Walcheren. Het concert werd mede georganiseerd door de NERV en dat is de Nederlandse Enkelrietvereniging, de belangenvereniging voor saxofonisten en klarinetisten. En er is altijd iets bijzonders. Deze keer bijvoorbeeld was Ton Verhiel aanwezig als gastcomponist. Hij is saxofoondocent aan de muziekschool in Sittard Geleen en werkt onder andere met verstandelijk gehandicapte kinderen in Heerlen. Ton Verhiel schreef leermethodes voor de saxofoon. Hij componeert kamermuziek, kinderliedjes en muziek voor de harmonie en fanfarewereld. Preludes and Dance schreef Ton Verhiel speciaal voor dit concert in Zeroskerke. Het wordt uitgevoerd door het Enkelriet Choir van saxofoon- en klarinetleerlingen uit Zeeland.

Dat was de wereldpremière van Prelude and Dance van Ton Verhiel. Een stuk voor enkel reed choir dat hij speciaal voor dit concert componeerde. En het werd gespeeld door saxofoon- en klarinetleerlingen uit Zeeland. En daarvoor hoorde u niet het stuk dat ik aankondigde. Het was een klein foutje van ons hier in de studio. Daarvoor hoorde u Swing uit Clarinet Time van Joep Wanders. Gespeeld door het klarinetensemble Eendracht maakt Macht uit Kruiningen. Er waren allerlei solisten en enkelriet-ensembles present op 9 december in Zeroeskerke om werk van moderne Nederlandse componisten te spelen. Color Reeds Tolen werd opgericht speciaal voor dit concert. 25 klarinettisten, van beginnend tot vergevorderd, studeerden 2 werken in. Daarvan hoort u Nicolaas Kiertje van Ton Verhiel.

Nicolaas Kirchje van Ton Verhiel, gespeeld door het pas opgerichte Colorreeds Tolen. En de 25 klarinetisten daarvan zijn afkomstig uit de orkesten Muziekvereniging Concordia uit Tolen en Eendracht Maakt Macht uit Kruiningen. Van Rudolf Escher staat nu de sonata voor klarinetsolo op het programma. Rudolf Escher was naast componist ook schilder en hij schreef gedichten. Zijn oom was de wereldberoemde graficus M.C. Escher. De sonata schreef Rudolf Escher in 1973 in opdracht van de Nederlandse regering. De sonata bestaat uit 3 delen, Molto Tranquillo, Vivo en Commodo. Luistert u naar Tamara van Koetsveld. Zij studeerde aan de conservatoria in Den Haag en Amsterdam.

De sonata voor klarinetsolo van Rudolf Escher uit 1973 hoorde u, gespeeld door Tamara van Koetsveld. Seroskerke op Walcheren ligt vlakbij België en daar komt ook het gelegenheidskwartet vandaan dat u zo dadelijk gaat horen. Het bestaat uit Johan Michiels, Roger Droissard, Nadine Schollaert en Erik de Hond. Ze spelen het Quartet for Wind Instruments van Harry van Heugden. Van hem weten we niet zoveel, wel wanneer hij leefde, van 1894 tot 1968.

Quartet for Wind Instruments van Harry van Heugten. U hoorde het kwartet België, bestaande uit Johan Michiels, Roger Droissard, Nadine Schollaert en Erik de Hond. Van een rietkwartet naar een rietkwintet, Meet Five Reed is opgericht in 2001. Meet Five Reed wil de passie voor saxofoonmuziek overbrengen, van klassiek tot Dixieland. In België en Nederland traden ze al verschillende keren op en voor dit concert zochten ze twee swingende nummers op van Martijn Padding en Kees Schonebeek. Van Martijn Padding Quintet uit 1996, een compositieopdracht voor de Vereniging voor Huismuziek. En van Kees Schonebeek Pleasure for Five uit 1990, een vrolijk stuk met invloeden van Britten en Vaughan Williams. Meet Five Reed bestaat uit Dick Hollenberg, Sascha van As, Esther Vlieger, Marielle Eversdijk en Co. Zuidweg.

Voor de brassbands vind je nog altijd in Engeland. Philip Spark en James Curnow zijn momenteel koploper als het gaat om nieuwe composities of arrangementen. Je hoort nu van James Curnow de compositie Canticles voor de kleinere bezetting van de brassband.

Caravan van Duke Ellington, bewerkt voor fanfareorkest en gespeeld door brassband Burgermuziek uit Luzern onder leiding van Ludwig Wiki, een arrangement van Naohiro Iwai. En daarvoor hoorde je Flower Power, een arrangement van Don Campbell, gespeeld door de Johan Willem Friso Kapel onder leiding van Alex Schiddings. De beste componist

0: Canticles van James Curnow werd uitgevoerd door de brassband Bürgermusik uit Luzern onder leiding van Ludwig Wiecki. Na deze dwarsdoorsnede van de Nederlandse blaasmuziek even een klein uitstapje naar Limburg. Daar woont G. Reinders en die wist na het succes van zijn hit Bloesmuziek 15 Limburgse blaasorkesten te verzamelen op één cd. Stuk voor stuk begeleiden ze een van zijn songs. Een prachtige samenwerking tussen de wereld van de blaasorkesten en die van de sing-songwriters. Hopelijk volgen er meer. Luister naar het nummer Bloesmuziek met de fanfare Eendracht uit Nieuwenhager Weide.
1: Ik had al twee meisjes gezien met achterop allebei in een saxofoon. Witte blouse, blauwe box met geel biezen en pas gepoetste schoen. Nog boeten het dorp hoorde ik het gerettige tet van een trompet. Genoeg gewild, hier drinken voor schet. In de eerste straat rook het van wiet weg en ik dacht verrek, hier trekt nog een zondigse soep.

0: Dat was de fanfare Eendracht uit Nieuwenhager Heide onder leiding van Hardy Mertens met bluesmuziek van G. Reinders. De muzikant wordt voor de concertzender samengesteld door Katrijn Kuipers.
1: Dit is de concertzender met het programma De Muzikant. Het komende uur de Koninklijke Harmonieorkest van de Belgische Luchtmacht.

U hoorde de compositie Vanguard van James Curnow, gespeeld door het Koninklijke Harmonieorkest van de Belgische Luchtmacht, onder leiding van Alain Crépin. En vandaag in dit programma, De Muzikant, staat dit orkest centraal. U kunt luisteren naar opnames van het orkest op hun cd Fire Dance, uitgegeven op het Engelse label Curnow Records. Het Koninklijke Harmonieorkest van de Belgische Luchtmacht werd opgericht in 1946 als Musique de Bruxelles. Het werd in 1947 officieel erkend als Musique de la Force Aérienne. Het stond toen onder leiding van Henri Mestres. Het orkest bestaat uit zo'n 65 leden met een mooi evenwicht tussen koper- en houtblazers. De spelers komen zo van zowat alle Belgische conservatoria. De belangrijkste rol van het orkest is het muzikaal opluisteren van ceremonies en culturele evenementen. Daarvoor heeft men een uitgebreid en breed repertoire van klassieke, romantische, hedendaagse werken en ook filmmuziek. U hoort nu het orkest met de Powhatan Rhapsody van James L. Hosey.

De Powhatan Rhapsody van James L. Housay door het harmonieorkest van de Belgische luchtmacht onder leiding van Alain Crépin. Deze Crépin werd geboren in 1954 in Wallonië in Metten. Hij studeerde saxofoon, cello en piano aan de muziekacademie in Dinan en ook aan het Koninklijk Conservatorium in Brussel. Zijn carrière in de blaasmuziekwereld begon als saxofonist bij de harmonie van de Gendarmerie. Daarna werd hij kapelmeester van de Belgische Gidsen. Sinds 1984 is hij dirigent van het harmonieorkest van de Belgische luchtmacht. Hij zet zich daarnaast in voor de Internationale Associatie voor de Promotie van de Saxofoon. Hij is zelf componist en dirigeert als gastorkest in Frankrijk, Spanje of Luxemburg. En zelfs ook Hongarije en nog heel veel andere landen. In 1998 organiseerde hij een saxofoondag in Dinan. Daarbij kwamen honderden saxofonisten bij elkaar. Volgens het Guinness Book of Records waren het er 1236. Alain Crépin, daar hebben we het over. Hij dirigeert nu A Day at the Fair van James Curnow.

A Day at a Fair van James Curnow, gespeeld door het harmonieorkest van de Belgische luchtmacht, om leiding van Alain Crépin. Op de cd Fire Dance staan hoofdzakelijk werken van Engelse en Amerikaanse componisten. Elliot Del Borgo is daarop geen uitzondering. Hij werd geboren in New York 1938 en hij schrijft hoofdzakelijk voor blazers of strijkers. Hij componeerde de muziek voor de Olympische Winterspelen 1980 in Lake Placid. Van hem hoort u het titelstuk van de cd Fire Dance.

Fire Dance van Elliot Del Borgo door het Koninklijk Harmonieorkest van de Belgische Luchtmacht. Ook James L. Hosey is een Amerikaans componist, geboren in Nashville, Tennessee. Na zijn middelbare schooltijd nam hij dienst in het Amerikaanse leger als trompetist. Hij studeerde af aan de U.S. Armed Forces School of Music. Hij werd bibliothecaris voor de United States Army Band in Pershing Own in Washington, D.C., maar James L. Hosey wilde professioneel componist en arrangeur worden. In 1981 werd hij benoemd tot staf-arrangeur van het United States Army Band. Tijdens zijn 20-jarige militaire carrière kreeg hij 4 eremedailles en een persoonlijke aanbevelingsbrief van generaal Colin Powell, nadat hij een speciale mars had geschreven voor zijn afscheidsceremonie. 2 stukken van hem, Clash of the Ironclads en Black Granite Tree. En het laatste stuk werd door vrijwel alle Amerikaanse militaire kapellen gespeeld. Clash of the Ironclads is een verwijzing naar een veldslag in 1862.

Class of the Ironclads en Black Granite Tree van Amerikaanse componist James L. Hosey door het Koninklijk Harmonieorkest van de Belgische Luchtmacht onder leiding van Alain Krippen. Van het repertoire van de Koninklijke Harmonie van de Belgische Luchtmacht beloofde ik ook nog een arrangement van klassieke en romantische werken. Mike Hennekel arrangeerde er een paar. Hennekel studeerde trompet aan de Universiteit van de staat Californië, Sacramento. Zijn diploma, film- en videocompositie, behaalde hij aan de Universiteit van Zuid-Californië, waar hij studeerde met bekende televisie- en filmcomponisten. Ik noem David Rexon, Alexander Courage, Patrick Williams en Jerry Goldsmith. Mike Hennekel dirigeert de Rockin' All City Band en het All City Orkest. Naast lesgeven houdt hij zich bezig met componeren en arrangeren voor schoolorkesten en de Hollywood Studios Capitol, Paramount en United Western. Twee arrangementen van zijn hand. De derde symfonie van Beethoven, de finale uit de Eroica en The Great Highland Pipes, Schotse volksmuziek.

Arrangementen voor harmonieorkest van Mike Hanekel. Beethovens derde symfonie, de finale uit de Eroica en de Great Highland Pipes, Schotse volksmuziek. Hoewel het een militair orkest is, mag men sinds 1989 optreden in burgeruniformen tijdens gala-concerten. In 1995 kreeg de Koninklijke Muziekkapel van de Luchtmacht de schouderkoord uitgereikt. In de kleuren van het lint van de Leopoldsorde tweede klasse. Als belangrijk ambassadeur van de luchtmacht in binnen- en buitenland draagt de muziekkapel symbolisch deze onderscheiding. Onder leiding van Alain Crapin verzorgt het orkest concerten voor de Belgische radio en televisie. En de muziekkapel wordt ook vaak gevraagd op internationale taptoes en muziekfestivals in Frankrijk, Duitsland, Italië, Nederland, Denemarken, Polen en Kroatië. Twee werken nu van Timothy Johnson, die het daar heel goed zouden kunnen doen. Resounding Praise, geïnspireerd op Psalm 150 en A French Carol Suite.

Arrangementen van Timothy Johnson, Rhysalnic Praise en A French Carol Suite. Gespeeld door het Koninklijk Harmonieorkest van de Belgische Luchtmacht, onder leiding van Alain Crépin. Het orkest dat centraal staat in dit programma De Muzikant. Tot slot nog even een echt militaire stuk van de Engelse componist James Curnow, Of Courage and Patriotism. Een verwijzing naar de Brits-Amerikaanse oorlog in 1812. U hoort de trompetsignalen, de kanonnen die schieten op afstand. Een werk dat het harmonieorkest van de Belgische luchtmacht goed ligt.

James Curnow of Courage and Patriotism. Dit was De Muzikant, deze keer met het harmonieorkest van de Belgische luchtmacht onder leiding van Alain Crapin en hun cd Fire Dance met hoofdzakelijk Engelse en Amerikaanse componisten. Dit programma De Muzikant werd samengesteld door Katrijn Kuipers.

Welkom bij De Muzikant van de Concertzender. Het tweewekelijks programma met muziek voor en door harmonieën, fanfares en brassbands. Kortweg blaasorkesten. Vandaag een portret van de brassband Heist, maar eerst even een persbericht. Want de 27e editie van de Nederlandse Brassband Kampioenschappen worden volgende week gehouden op vrijdag 30 november en zaterdag 1 december in de Martini Plaza in Groningen. Tijdens dat kampioenschap zullen 46 brassbands uit heel Nederland deelnemen aan de wedstrijden. Op vrijdag beginnen de kampioenschappen om 3 uur met de deelnemers uit de 4e en 3e divisie. 's Avonds worden de kampioenen uit allebei de divisies gehuldigd door minister Plasterk. Op zaterdag vanaf 10 uur 's ochtends zijn de brassbands uit de 2e en de 1e divisie te beluisteren, allebei met 8 orkesten. In de kampioensdivisie brandt de strijd los tussen 9 brassbands. En die strijden om deelname aan het Europese kampioenschap 2008 in Noorwegen. Alle divisies worden beoordeeld door een internationale jury. Zaterdagavond zijn de 1600 stoelen in de Martini Plaza in Groningen al helemaal uitverkocht. Maar voor zaterdag overdag en ook voor vrijdag zijn er nog kaarten beschikbaar. Het bestellen daarvan kan uitsluitend telefonisch via telefoonnummer 053 433 0890. Terug naar de brassband Heist.

Je hoorde de Mars Mühledorf van Derek Broadbent. Die werd gespeeld door de brassband Heist, onder leiding van Bert van Tienen, het orkest waar je het komend uur naar kunt gaan luisteren. Heist op den Berg in België is in de amateurmuziekwereld een begrip. Tot in de jaren 90 van de vorige eeuw waren er 12 fanfarekorpsen actief in het dorp en de deelgemeente, een record. Bovendien staat in Heist, zo wordt de naam liefkozend afgekort, een grote muziekacademie die de voedingsbodem vormt voor het plaatselijk muziekleven. Heist op den Berg wordt in België wel het mekka van de blaasmuziekwereld genoemd. En binnen de grote hoeveelheid fanfares was er absoluut ook nog plaats voor een brassband. In september 2004 begonnen de eerste repetities en al gauw was de bezetting van een typisch Engelse brassband compleet, klaar voor het eerste kerstconcert. Je hoort de brassband nu met variaties op Laudate Dominum van Edward Gregson.

Je hoorde van Edward Gregson variaties op Laudate Dominum, gespeeld door de nog jonge brassband Heist. Brassband Heist is dus net 3 jaar jong en doet al meteen mee met brassbandkampioenschappen in Mechelen en Brussel met veelbelovende resultaten. En alsof dat niet genoeg was, stak de brassband uit Heist op den Berg het kanaal over om concerten te geven in Folkestone in Londen. En daarom maar meteen 2 Britse traditionals, gearrangeerd door Alan Forney. Aeroskay Love Lilt en Yabangs and Brass.

Je hoorde van de Britse arrangeur Alan Forney twee bewerkingen van Engelse traditionals. Dirigent van Brassband Heist is Bert van Tienen. Van huis uit is hij trompetist. Hij studeerde aan de conservatoria van Gent, Maastricht en Brussel. En hij speelt momenteel in het grote harmonieorkest van de Belgische Gidsen. In het nu volgende stuk van Stijn Roels geeft hij het dirigeerstokje door aan de componist om zelf de solo-karnetpartij te spelen. Stijn Roels studeerde in Dendermonde en het Lemmens Instituut in Leuven orgel en trompet. Op het moment is hij docent muziekgeschiedenis, vaste organist van een aantal kerken en hij dirigeert verschillende koren en orkesten. Je hoort nu van hem het stuk Lyrica. Brassband Heist onder leiding van Stijn Roels met Bert van Tienen op cornet.

Je hoorde Lyrica van Stijn Roels. Hij dirigeerde zelf het orkest Brass Band Hest. En de vaste dirigent was te horen als solo-cornetist. Dat stokje doorgeven, daar heeft Bert van Tienen geen moeite mee. Want ook bij het volgende stuk laat hij graag de componist zelf dirigeren. Dat is dan ook niet de eerste de beste. Jan van der Roos. Als componist en dirigent wordt Jan van der Roos over de hele wereld uitgenodigd om gastcolleges te geven, te dirigeren. En er zijn talloze orkesten die werk van hem op het repertoire hebben. Brass Band Hest speelt zijn Concerto Grosso, geschreven in 1985. Het herdenkingsjaar van Bach en Händel. Het werk heeft dan ook barokke elementen. De solo trompetpartij wordt gespeeld door Bert van Tienen en de trombonepartij door Walter Hoeks.

U hoorde de Desford Colliery Band onder leiding van Jan de Haan met de Euphonium Fantasia van Stephen Bula. En dan tenslotte een arrangement voor Brass Band. Tot nu toe hebben we alleen maar stukken gehoord die voor de oorspronkelijke bezetting zijn geschreven. Jan de Haan maakte een bewerking van het eerste deel van de 9e symfonie van Antonín Dvořák van De Nieuwe Wereld.

Dat was tot slot een arrangement van het eerste deel van de 9e symfonie van De Nieuwe Wereld van Antonin Dvorak. Uitgevoerd door de Desmond Colliery Band onder leiding van Jan de Haan. De laatste opname in dit programma, De Muzikant, samengesteld door Katrijn Kuipers. Een volgende aflevering kunt u verwachten op 22 december. Graag tot dan.

0: Dag dames en heren, dit is de Concertzender met het komende uur een aflevering uit onze serie Rondom Orgels. Een serie over orgels, hun bouwers en hun omgeving. Vandaag de 11e aflevering over het Betsorgel in de Grote of Onze Lieve Vrouwenkerk in Harderwijk.
1: Dit is de Concertzender, dit is de muzikant en de titel... De ondertitel, kan ik beter zeggen, is Sophia's Vereniging Loon op Zand in Sint-Petersburg, deel 2.

U hoorde Feestmuziek voor de stad Wenen, geschreven door Richard Strauss. Vandaag kunt u in de muzikant opnames beluisteren van een concert opgenomen op 28 april vorig jaar in het Hermitage Theater in Sint-Petersburg door de Brabantse Harmonie, de Koninklijke Sophia's Vereniging uit Loon op Zand. Op uitnodiging van de Hermitage in Sint-Petersburg gaf deze Brabantse Harmonie verschillende concerten in het kader van het Cultureel Meifestival in 2007. Doel van de reis was het promoten van een typisch Nederlands product, de symfonische blaasmuziek. Op tal van historische locaties in Sint-Petersburg presenteerde het gezelschap zich als het visitekaartje van de Nederlandse amateurmuziek. Afgelopen najaar lieten we al eens de opnames horen die werden gemaakt in de Academische Capella. Het programma in het Hermitage Theater werd een paar dagen eerder opgenomen. U kunt nu gaan luisteren naar de Morning Song voor horend kwartet van Philip Spark.

Het horendkwartet van Sophia's vereniging uit Loon op Zand speelde Morning Song van Philip Spark. De volledige speellijst van dit programma vindt u trouwens op onze website concertzender.nl. In het tijdschrift Music and Show van augustus 2007 was het reisverslag te lezen over de concerttournee van Sophia's vereniging uit Loon op Zand naar Sint-Petersburg. En die tournee vond plaats van 27 april tot 5 mei 2007. Het concert dat het Brabantse orkest daar gaf is opgenomen door Max Feijen, die al jarenlang de concerten van Sophia registreert. Uiteraard stond er ook Russische muziek geprogrammeerd, zoals de Processie van de Edelieden van Nikolai Rimsky-Korsakov.

Dat was de processie van de edellieden van Rimsky-Korsakov door Sofia's vereniging Loon op Zand onder leiding van Heinz Friese. Dirigent Heinz Friese kijkt met enthousiasme terug op de trip. Hij vond het fantastisch om op deze manier te laten zien hoe ver wij in Nederland zijn op het gebied van de symfonische blaasmuziek. Sofia's vereniging gaf 6 concerten op de meest fantastische locaties in Sint-Petersburg. In de Smolny-kathedraal, in de wintertuin van het Astoria Hotel, in het Gorky Cultuurpaleis en ook in de Gouden Zaal van het Katharina Paleis in Pushkin, even buiten de stad. En in de Academische Capella. Op zaterdag 28 april was men te gast in het klassieke theater van de Hermitage, waar het enthousiaste publiek luisterde naar een suite uit de Hymn of the Highlands van de Engelse componist Philip Sparke.

Hymn of the Highlands van Philips Park, gespeeld door Sophia's vereniging Loon op Zand onder leiding van Heinz Friese, tijdens hun tournee in Sint-Petersburg langs verschillende theaters ter gelegenheid van het Meifestival in 2007. De publieke belangstelling voor de concerten in Sint-Petersburg was enorm. Het optreden in de Smolny-kathedraal moest een half uur worden uitgesteld omdat buiten lange rijen toeschouwers stonden te wachten. De voorstelling in de grote zaal van het Gorky Cultuurpaleis werd bijgewoond door zo'n 2000 mensen. Voor de reis had het orkest een programma met een totale speeltijd van maar liefst 4 uur ingestudeerd. Het repertoire bestond onder meer uit bewerkingen van het symfonisch repertoire, maar ook solistisch werk. Zoals de Pequeña Zarda van Pedro Iturralde, die u nu kunt horen. Nina van Helfort schittert als soliste op de altsax.

En met het enthousiaste applaus dat vooral voor Nina van Helvoort was bestemd. Zij soleerde op de altsax in de Pequeña Zarda van Pedro Iturralde. En dan wordt het tijd voor de toegifte. Sophia's vereniging heeft nog een paar Russische snoepjes in de trommel en het publiek in het theater van de Hermitage gaat helemaal uit zijn dak met de Dance of the Trumbles van Rimsky-Korsakov en de Galop uit Moskou, Tcheryomushki van Dmitri Shostakovich.

0: Twee toegiften waren dat door Sophia's vereniging Loon op Zand onder leiding van Heinz Vriese, de Dance of the Tumbles van Rimsky-Korsakov en de Galop uit Moskou Tcheryomyushki van Dmitri Shostakovich voor een laaiend enthousiast publiek. Dit was een korte muzikale terugblik op de concerttournee van Sophia van vorig jaar naar Sint-Petersburg ter gelegenheid van het Meifestival. De opnames werden gemaakt door Max Veijen. Samenstelling van de muzikant Katrijn Kuipers. Met dank aan Max Veijen en Chantal Vromans.
1: Dit is de concertzender met het programma De Muzikant.

Het harmonieorkest van het Brabants Conservatorium, onder leiding van Jan Kober, centraal. Dit orkest verzorgde het tiende deel van de serie Masterpieces for Band, die uitgeverij Molenaar alweer enkele jaren geleden uitbracht. Op deze cd originele muziek voor harmonieorkest en bewerkingen van symfonische stukken. Het Brabants Conservatorium bestaat sinds 1917. Omdat er veel blaasorkesten zijn in Brabant, besloot men in 1982 een symfonisch blaasorkest op te richten op het conservatorium, met als doel de studenten de gelegenheid te geven om in een groot ensemble ervaring op te doen en om nieuwe muziek voor harmonieorkesten in te studeren. Die doelstelling werd ruimschoots gehaald en deze cd is daar het resultaat van. Alfred Reed schreef een eendelig werk voor de Feldmusikbar in Unteragiri in Zwitserland, getiteld Evolutions. Het is op drie thema's gebaseerd. Deze thema's vormen een contrast met elkaar, maar evolueren, vandaar de titel, naar een krachtig samenspel.

Dat was Evolutions van Alfred Reed, gespeeld door het harmonieorkest van het Brabants Conservatorium onder leiding van Jan Kober. De muziek is afkomstig van de 10e cd met Masterpieces for Band. Deze cd kreeg als subtitel mee Miss Saigon en dat is een musical van Alain Boublil en Michel Schoenberg. De bewerking voor harmonieorkest werd gemaakt door Johan de Meij met zijn verfijnde orkestratietechniek. Het is een symfonisch portret geworden van enkele van de mooiste bladzijden uit de musical. U hoort 5 stukken, de ouverture Saigon, april 1975, The Movie in My Mind, The Morning of the Dragon, Please and I Still Believe.

Miss Saigon, een suite uit de partituur van de gelijknamige musical van Alain Boublil en Michel Schoenberg, bewerkt voor harmonieorkest door Johan de Meij. Dit is de concertzender met de muzikant. Het Brabants Harmonieorkest speelt nu een werk van Willem Strietman, gecomponeerd in opdracht van het Fonds voor de Scheppende Toonkunst. Strietman droeg het op aan dirigent Jan Kober. Kreisleriana is de titel en het is een eerbetoon aan de grote Weense violist Fritz Kreisler, die componist Strietman als kind nog had horen en zien spelen en wiens uitvoeringen op oude grammofoonplaten hem bleven fascineren.

Het harmonieorkest van het Brabants Conservatorium onder leiding van Jan Kober speelde Kreisleriana van Willem Strietman. Een andere, al wat oudere Nederlandse componist is Johannes van Bree. Hij leefde van 1801 tot 1857 en werkte hoofdzakelijk in Amsterdam. In zijn tijd waren de blaasorkesten nog niet zo uitgekristalliseerd als nu. De instrumenten waren nog onvoldoende doorontwikkeld en ook de spelers waren technisch minder onderlegd. Maar desondanks schreef Johannes van Bree een plechtstatige concertmars en bewees daarmee dat hij het blaasorkest al als een serieus muziekensemble zag. De romantische triomfmars is typerend voor de eerste helft van de 19e eeuw en de eenvoudige compositiestijl van Bree is sterk verwant aan het Franse idioom uit die tijd. Marinus Degenkamp bewerkte het origineel voor modern harmonieorkest. Luistert u naar Introduction, Hymne et Marche Triomphale van Johannes van Bree.

U hoorde Introduction, Hymne et Marche Triomphale van Johannes van Bree in een arrangement van Marinus Degenkamp door het harmonieorkest van het Brabants Conservatorium onder leiding van Jan Kober. Als laatste een modern werk voor harmonieorkest, Zwiefache Symphonique van Serge Lansan. Deze Franse componist overleed nog maar kort geleden op 10 juli 2005. Serge Lansan studeerde piano en compositie aan het Conservatoire National Supérieur de Musique in Parijs. Hij studeerde af met lof en kreeg ook de Prix de Rome, de compositieprijs van de Franse Omroep en andere prijzen en onderscheidingen. Zijn oeuvre omvat symfonische muziek, kamermuziek, concerten voor piano, fluit, contrabas en harp en verder twee balletten en een kameropera. Sinds 1960 schreef hij vooral werken voor symfonisch blaasorkest. De Zwiefache Symphonique is daarvan een mooi voorbeeld. Het werk werd geïnspireerd door Beiers Oostenrijkse dansen, de Zwiefache, die Serge Lansan via de radio hoorde. Hij werd meteen gepakt door deze volksmuziek met de verrassende maatwisselingen driekwart, tweekwart. De Zwiefache Symphonique bevat oorspronkelijk 7 delen, u hoort er 4, Allegro, Allegretto, Moderato en Allegro.

De Zweefache Symfoniek van Serge Lansant werd gespeeld door het harmonieorkest van het Brabants Conservatorium onder leiding van Jan Kober. Dit was De Muzikant, samengesteld uit werken van de cd Masterpieces for Band nummer 10, Miss Saigon, uitgegeven door Molenaar. De Muzikant is een concertzenderprogramma van Katrijn Kuipers.

programma. Lange tijd was de geschiedenis van de blaaskapellen en hun muziek geen onderwerp van muzikologisch onderzoek in Slovenië. Daar komt nu verandering in. Muziek wordt van stoffige zolders gehaald en aan de hand van artikelen van Josip Čerin uit het begin van de 20e eeuw wordt de geschiedenis gereconstrueerd. Tijdens de communistische periode raakten de muziek en de instrumenten vergeten. Momenteel wordt door een groep wetenschappers en muzici hard gewerkt aan een revival. Veel muziek wordt afgestoft en handgeschreven partituren worden in de computer verwerkt, zodat ze opnieuw kunnen worden uitgegeven. Een van de oudste bewaard gebleven opnamen is die van de kapel van de Drava Divisional Authority, onder leiding van Josip Čerin, met Mladi Vojaki van Victor Parma. Het is een opname uit 1925, dus hij klinkt nogal krakerig.

Dat was Mladi Vojaki van Victor Parma in een wat krakende opname, maar een historische opname van een orkest onder leiding van Josip Čerin mag niet ontbreken in een programma over de geschiedenis van de Sloveense blaasmuziek. De vorige keer vertelden we al dat blaasmuziek een lange traditie kent in Slovenië. De Idria-kapel bestaat al zo'n 350 jaar en is officieel erkend als oudste blaaskapel ter wereld. Andere orkesten zijn ook al 200 tot 250 jaar oud. Momenteel bestaan er in Slovenië zo'n 150 amateurorkesten en 2 professionele blaasorkesten. Vandaag komen modernere componisten aan bod. Bojan Adamic leefde van 1912 tot 1995. Hij studeerde piano aan de muziekacademie in Ljubljana. Hij interesseerde zich in eerste instantie voor de jazz, maar richtte zich daarna op film, pop en theatermuziek. Hij componeerde muziek voor meer dan 200 Sloveense en buitenlandse films. Hij ontwikkelde een eigen sound, gebaseerd op volksmuziekelementen. Het orkest van de Rafne Staalwerkers, onder leiding van Lojze Lipovnik, speelt nu van Bojan Adamic, Sprenevedanja.

Het harmonieorkest van de staalwerkers van Ravne, onder leiding van Loise Lipovnik, speelde Spreneve Danja van Bojan Adamic, een opname uit 1986. Van de derde componist in dit programma, Emil Glavnik, konden we maar weinig gegevens vinden. Hij is geboren in 1936. Het blaasorkest van de Velenje-mijnwerkers speelt van hem Logarska Dolina, een compositie van ruim 10 minuten. Het orkest staat onder leiding van Ivan Marin en de opname werd gemaakt in december 1999.

U hoorde Logarska Dolina van Emil Glavnik, gespeeld door het blaasorkest van de Velenje Mijnwerkers, onder leiding van Ivan Marin. Thomas Habe werd geboren in 1947. Hij is componist, dirigent, violist en pedagoog. Zijn oeuvrelijst met pedagogische werken en boeken waaraan hij heeft meegewerkt is eindeloos. Ook is hij oprichter van een aantal festivals in Slovenië en daarnaast heeft hij al zo'n 350 composities geschreven. Uiteenlopend van programmatische muziek voor orkest tot lichte muziek, waarvan het meeste voor koor. Thomas Habe voelt zich nauw verbonden met de gevoeligheid en de aard van het Sloveense volk. Zijn traditionele composities tonen de lyriek van de Sloveense melodieën op een heldere en overzichtelijke manier. De Sinfonia Carnioli uit 1995 past mooi bij deze omschrijving. U hoort het harmonieorkest van de Muziekacademie in Ljubljana onder leiding van Milivoj Surbek.

De Sinfonia Carnioli van Thomas Habe, gespeeld door het Harmonieorkest van de Muziekacademie in Ljubljana onder leiding van Milivoj Surbek. Tot slot drie korte werken van Rok Golob. Hij is de jongste componist in dit programma. Golob werd in 1975 geboren in Ljubljana. Hij volgde al heel vroeg viool- en pianolessen, maar speelde ook in een hardrockbandje. Hij is van alle markten thuis. Rok Golob richtte een strijkkwartet op, speelt keyboard in de RTV Slovenia Big Band en in de jazzrockband KT Briga, later KT Bixa. Met die band toerde hij langs festivals in België en Frankrijk. Later speelde hij in het Wereldjeugdorkest, waarmee hij ook Nederland bezocht. Momenteel woont en werkt Golob in Los Angeles en Ljubljana. We gaan drie korte werken van hem beluisteren, gespeeld door drie verschillende orkesten. Het eerste, Novice is Galskije, wordt gespeeld door de Harmonie van Logatec, onder leiding van Marian Gradolnik. Het tweede, Godba Grena Juk, door de Kreka Harmonie, onder leiding van Miro Saje. En tenslotte, Nostalgia za Fanfare, door de Trebovlje Workers Band, onder leiding van Alois Zupan.

Drie stukken waren dat van de jonge componist Rok Golob. U hoorde Novice is Galskije door de harmonie van Logatec onder leiding van Marian Gradolnik. Godba Grena Juk door de Kreka harmonie onder leiding van Miro Saje. En tenslotte Nostalgia zi Fanfare door de Trebovlje Workers Band onder leiding van Alois Zupan. Dit was De Muzikant, voor de concertzender samengesteld door Katrijn Kuipers, met dank aan Charles van Zanten voor het beschikbaar stellen van de cd's. We hebben nog wat tijd over en daarin kunt u luisteren naar de Suspense Medley, althans een gedeelte daarvan van Roger Shield, gespeeld door de Bohunks.

Kyrie en Sanctus voor dubbelkoor van Felix Mendelssohn. Mendelssohn is een componist die kamerkoor Mnemosyne in de afgelopen jaren meermaals op het programma had staan. We gaan naar nog twee werken van hem luisteren. Psalm 2, Waarom toben die heiden? En Psalm 22, Mein Gott, waarom hast du mich verlassen?

Psalm 2, waarom toben die heiden? En Psalm 22, mijn God, waarom hast du mich verlassen? Van Felix Mendelssohn Bartholdy werden gezongen door kamerkoor Mnemosyne. Romantisch repertoire ligt het Nijmeegs Kamerkoor erg goed. We gaan luisteren naar het Requiem voor zesstemmig koor van Peter Cornelius.

Requiem voor zesstemmig koor van Peter Cornelius. En we blijven nog even in romantische sferen met twee korte koorcomposities van Pjotr Iljitsch Tchaikovsky. Blaženi, jasje izbral en aan de ter dood veroordeelde.

twee korte koorcomposities van Piotr Iljitsch Tchaikovsky. Blaženi Jaže Izbral en Aan de ter dood veroordeelde. En het werd gezongen door het Nijmeegs Kamerkoor Mnemosyne onder leiding van Caroline Westgeest. Toch is romantische muziek niet het enige repertoire waarin het koor uitblinkt. Ook voor modernere compositie haalt het koor de neus niet op. Zo staat ook het werk van de Estische componist Cyrilus Kreek op het programma. Van hem kunt u nu gaan luisteren naar de werkjes Psalm 121, Psalm 104 en Ma Tulen Hilja.

Drie korte werkjes van de Estische componist Cyrillus Kreek. Psalm 121, Psalm 104 en Ma Tulenhilja. Een andere Baltische componist is Peteris Vasks uit Litouwen. En van hem zingt Mnemosyne het werk Mate Saule.

Mate Saule, een compositie van de Litouwse componist Peteris Vasks, werd gezongen door het Kamerkoor Mnemosyne onder leiding van Caroline Westgeest. We gaan weer terug naar de muziek uit de 19e eeuw met twee korte werkjes van Sergei Rachmaninov. U hoort Gordugov en Borogoditse Djevo.

Van Sergei Rachmaninov hoorde u Gordugov en Borogoditse Djevo. En ook Johannes Brahms mag natuurlijk niet ontbreken. Van hem hoort u Unsere Väter hofften auf dich.

Onze Väter hofften auf dich van Johannes Brahms werd gezongen door het Nijmeegse Kamerkoor Mnemosyne onder leiding van Caroline Westgeest. We luisteren in deze aflevering van De Muzikant naar een dubbel cd die het koor samenstelde ter gelegenheid van haar 20-jarig bestaan. We zijn bijna aan het eind van het programma gekomen, maar we hebben nog tijd voor een compositie van George Bardos, zijn beroemde werk Eli Eli. Een mooi werk om deze uitzending mee te besluiten.

0: door het Nijmeegs Kamerkoor Mnemozine onder leiding van Caroline Westgeest hoorde u van George Bardos zijn beroemde werk Eli, Eli. Tot zover De Muzikant. Dit programma wordt voor de Concertzender samengesteld.
1: Dit is de Concertzender met het komende uur De Muzikant. Hierin vanavond opname uit 1990 van het Conservatorium Harmonieorkest Maastricht onder leiding van Sef Pijpers. En die zijn gemaakt in de serie Masterpieces for Band van uitgeverij Molenaar. Om te beginnen hoort u Capriccio van de Belgische componist Marcel Poot uit 1963.

Dat was Capriccio uit 1963 van de Belgische componist Marcel Poot. Het volgende korte werkje is van de Franse componiste Germaine Taillefer, een van de leden van de beroemde groep des Six. Marche uit 1976 is speels en luchtig van karakter en vol afwisseling en elegantie. De instrumentatie voor harmonieorkest is van Désiré Dandaene.

Mars van Germaine Taillefer in een orchestratie van Désiré Dandaene en uitgevoerd door het Conservatorium Harmonie Orkest Maastricht onder leiding van Sef Pijpers. 2 weken geleden hebben we een hele uitzending besteed aan de Franse componist Serge Lansen. Met name zijn werken voor harmonieorkest en solo-instrument kwamen daarin aan bod. Ook in Maastricht zijn ze dol op zijn werk. Vandaar dat we nu draaien de Symphonie Ibérique, een compositie uit 1989, bestaande uit 3 delen vol Spaanse dansritmes.

U hoorde Symphonie Ibérique van Serge Lansen, gespeeld door het Conservatorium Harmonie Orkest Maastricht onder leiding van Sef Pijpers. Dat orkest staat centraal vandaag in De Muzikant. We blijven in Spaanse sferen met de compositie Mallorca van Isaac Albéniz. Mallorca is een heel romantische, rustig wiegende barcarolle, oorspronkelijk geschreven voor piano solo. De bewerking voor harmonieorkest is van de Spaanse dirigent Juan Masquies.

Mallorca van Isaac Albéniz werd gespeeld door wederom het Conservatorium Harmonie Orkest Maastricht onder leiding van Sef Pijpers. Van Spanje terug naar Nederland. Jochem Slothouwer werd in 1938 geboren in Utrecht. Van hem gaan we luisteren naar Hymns and Dances 2 voor Groot Harmonieorkest en Harp ad Libitum. Het eerste werk met deze titel schreef Slothouwer voor piano solo, gemengd koor en slagwerk. Tegenstellingen kenmerken deze compositie, die uit 5 delen bestaat, die ononderbroken in elkaar overgaan.

Het Conservatorium Harmonie Orkest Maastricht onder leiding van Sef Pijpers speelde Hymns and Dances 2 van de Nederlandse componist Jochem Slothauer. We besluiten de muzikant vandaag met een werk van Giuseppe Verdi, Il Vespri Siciliani, een ouverture die hij schreef in 1855. De bewerking voor harmonieorkest is van de Franse dirigent en componist Paul Dispret.

In De Muzikant heeft u het afgelopen uur kunnen luisteren naar opname van het Conservatorium Harmonie Orkest Maastricht onder leiding van Sef Pijpers. Als laatste speelde zij Il Vespri Siciliani van Giuseppe Verdi in een bewerking voor harmonieorkest van Paul Dispré. De opnames zijn gemaakt in de serie Masterpieces for Band van uitgeverij Molenaar. De Muzikant wordt voor de Concertzender samengesteld door Katrijn Kuipers. Er is nog wat tijd over, daarom nog een heel klein stukje uit Figuur Sonore van Henk Badings.

U luistert naar de Concertzender met De Muzikant. Vandaag en in de twee komende afleveringen hoort u hierin opname van het première festival dat afgelopen voorjaar plaatsvond in Houten.

Kajpirovka van Rob Balfort, gespeeld door brassband Schoonhoven onder leiding van Anno Apollo. En daarmee is meteen de toon gezet voor dit programma over een festival vol premières. Het thema was dan ook nieuwe tijden, nieuwe noten. Lichte muziek voor blaasorkesten en slagwerkgroepen. Het festival opende met een concert van twee slagwerkgroepen, waarvan er één ook een

staan. Ik word een beetje zenuwachtig van zittend publiek. Dat ken ik niet tegen met rap. Dat jullie mij blij willen maken, gaan jullie staan. Dat zou ik echt top vinden. Dat zou ik echt super vinden. Ah, geweldig, geweldig. Geweldig. Super, dankjewel. Oké, dan. Joost.

Melody Percussion Band KNA Houten en Mallet en Percussion Ensemble KAMV onder leiding van Michiel Geringa en Marcus Wiebenga met Network van Rob Balfoort. Vooral Nederlandse componisten kwamen aan bod bij de eerste editie van het Première Festival. Componisten mochten ook meerdere composities indienen en dat deed Rob Balfoort. Het derde werk van hem is Janky Doodle Day at the Office, gespeeld door het Amsterdam Brass Quintet. En daarna hoort u van hem Retroduction, een up-tempo nummer gebaseerd op discomuziek uit de jaren 70, gespeeld door de drumfanfare van de Koninklijke Luchtmacht onder leiding van Maarten Pijnenborg.

Twee composities van Rob Balfort waren dat. Janky Doodle Day at the Office, gespeeld door het Amsterdam Brass Quintet. En Retroduction door de drumfanfare van de Koninklijke Luchtmacht onder leiding van Maarten Pijnenborg. We gaan terug naar de Mallet Bands. Dat zijn slagwerkgroepen behorende bij de blaasorkesten, maar die zich ook vaak los van de blazers presenteren. In de Mallet Bands vind je een combinatie van allerlei slagwerkinstrumenten, waarbij de melodische instrumenten een prominente rol spelen. Componist Jaco Boganen schreef een werk voor zo'n, in dit geval, grote bezetting, For Those Who Make My Day. De compositie is voor mallets, percussie en ritmesectie en is gebaseerd op een ritmisch patroon van, aan het begin van het stuk, de clavespartij. Het thema wordt verwerkt in diverse sferen. Een belangrijk element is de groove. De titel is opgedragen aan de uitvoerende, in dit geval de gecombineerde Mallet Bands, Melody Percussion Band KNA Houten en Mallet and Percussion Ensemble KAMV, onder leiding van Michiel Geringa en Marcus Wiebenga.

Melody Percussion Band KNA Houten en Mallet en Percussion Ensemble KAMV onder leiding van Michiel Geringa en Marcus Wiebinga met For Those Who Make My Day van Jaco Bogane. De presentatie van nieuwe werken voor Mallet Band was voor deze beide groepen een reden om intensief met elkaar te gaan samenwerken. En de veelal jonge groepsleden hadden er duidelijk zin in. Niet alleen was de muziek goed ingestudeerd, ook aan de theatrale podiumeffecten was gedacht. Jammer dat we u dat hier niet kunnen laten zien, maar komend seizoen is er weer een première festival, dus dan kan iedereen het met eigen ogen komen bekijken. De jongens en meisjes spelen nu Under Deconstruction No. 1 van Marco C. De Bruin.

Dat was Under Deconstruction, number one. De eerste compositie voor slagwerkgroep van Marco C. de Bruin, gebaseerd op muziek van John Cage en wel in het bijzonder diens compositie Constructions. Vincent Cox is de vierde en laatste componist die we in deze eerste aflevering van het Première Festival behandelen. Ook hij schreef twee werken voor slagwerkensemble ter gelegenheid van dit festival. Voor de slagwerkgroep Crescendo Ooi Zevenaar maakte Vincent Cox een compositie met invloeden uit de lichte muziek. De inleiding begint mysterieus met liggende akkoorden op de vibrafoon. Daarna volgt een ritmische swing. De opdrachtcompositie kreeg als titel mee Where is the Spoon? Daar hoort vast een verhaaltje bij, maar dat staat helaas niet in het programmaboekje. Slagwerkgroep Crescendo Ooi Zevenaar staat onder leiding van Ria Cornet. U hoort Where is the Spoon van Vincent Cox.

Where is the Spoon van Vincent Cox, gespeeld door slagwerkgroep Crescendo Oi Zevener onder leiding van Ria Cornet. Vincent Cox schreef nog een tweede werk voor het première festival, Crystal. Dat deed hij in opdracht van slagwerkgroep BMOL onder leiding van Victor Oskam. Crystal heeft jazz-invloeden en maakt gebruik van een trompetsolist als aanvulling op het slagwerkensemble. Van Crystal weten we wel waar de titel naar verwijst. Dat is naar de eerste mate van het stuk waarin Bargimes en Glasgimes te horen zijn. Het hoofdthema klinkt voor het eerst in de trompet. Verder zijn er solo's voor de vibrafoon en het ongestemde slagwerk. U hoort Crystal van Vincent Cox, uitgevoerd door slagwerkensemble BMOL, onder leiding van Victor Oskam. Alex de Haan verzorgt de trompetpartij.

Slagwerkensemble BMOL onder leiding van Victor Oskam met Alex de Haan op trompet speelde Crystal van Vincent Cox. U heeft geluisterd naar De Muzikant met de eerste aflevering van een serie met nieuwe composities gepresenteerd op het première festival in Houten afgelopen voorjaar. Over 2 weken hoort u nog meer nieuw werk, nog nat van de inkt, verse stukken voor slagwerkgroepen en blaasorkesten. Dit programma werd samengesteld door Katrijn Kuipers. En nu tot slot nog een stukje van A Tale of Imagination van Rob Balfort, uitgevoerd door de drumfanfare van de Koninklijke Luchtmacht onder leiding van Maarten Pijnenborg.

Dit is de Concertzender met De Muzikant. Vandaag koormuziek uit de provincie Noord-Brabant, gezongen door de betere Brabantse amateurkoren. Als eerste hoort u De Lofzang van Brabant van Joop Voorn, gezongen door het Tilburgs Vocaal Ensemble onder leiding van Martien van Workum.

Lofzang van Brabant van Joop Voorn, gezongen door Tilburgs Vocaal Ensemble onder leiding van Martien van Workum. We luisteren naar opnamen die zijn gemaakt voor het project Brabant Luidkeels ter gelegenheid van het 200-jarig bestaan van de provincie Brabant. Inmiddels ook alweer meer dan 10 jaar geleden, maar dat maakt de cd niet minder interessant. Het Centrum voor Amateurkunst in Tilburg vroeg aan diverse amateurkoren in Brabant een werk instuderen van een Brabantse componist. En dat waren er heel wat. Hoewel je de grenzen soms een beetje moest oprekken, kunnen onder die Brabantse componisten worden gerekend Louis Toubos, Oscar van Hemel, Alfons Diepenbrock, Henk Badings, Jos van Amersfoort, Anton Maassen, Nelly van der Linde, Snelrewaard Boudewijns, Joop Voorn en Daan Manneke. Maar de oudste Brabants componist op deze cd is Herman Hollanders. Van hem is bekend dat hij in de 16e eeuw korte tijd als kantor en componist aan de Onze Lieve Vrouwenkerk in Breda heeft gewerkt. Het Eindhovens Vocaal Ensemble zingt zijn Salve Regina. Het Eindhovens Vocaal Ensemble staat onder leiding van Ruud Huibrechts.

Dat was het eerste deel van het Concert voor Trombone van Serge Lansin, uitgevoerd door het Harmonieorkest van het Brabants Conservatorium onder leiding van Jan Kober. Solist was Michel Becquet op trombone. Dit uur staat in het teken van de Franse componist Serge Lansin. Hij werd in 1922 geboren in Parijs. En al heel vroeg kreeg hij muzieklessen en studeerde piano en compositie aan het Conservatoire National Supérieur van Parijs. Serge Lansin is geen typische harmonie- en fanfare-componist. Hij schrijft ook veel symfonisch materiaal. Maar toen Désiré Donnain hem in 1961 op de blaasorkesten wees, trok dat wel zijn belangstelling. Sindsdien neemt het repertoire voor blaasorkesten een grote plaats in op zijn oeuvrelijst. Nu een combinatie van twee werelden. Het concert voor harp dat Serge Lansin schreef voor zijn echtgenote, de harpiste Raphaël. De première vond plaats in 1990 en het wordt hier uitgevoerd door harpiste Joke Bretthouwer.

Dat was het concerto voor orkest en harp van Serge Lansin. Uitgevoerd door het harmonieorkest van het Brabants Conservatorium onder leiding van Jan Kober. Joke Bretthouwer, harp. Het Paradeconcerto is het eerste werk dat Serge Lansin schreef voor harmonieorkest toen hij net onder de indruk was gekomen van het klankpalet van dit type blaasorkest. Vanuit zijn klassieke achtergrond wilde Lansin wel eens weten hoe het zou zijn om de klank van een harmonieorkest te combineren met die van een concertpiano. Het Paradeconcerto ging in 1972 in première en is sindsdien vele malen uitgevoerd. Nu met pianist Roger Muraro en opnieuw het harmonieorkest van het Brabants Conservatorium onder leiding van Jan Kober.

Het paradeconcerto van Serge Lancin, gespeeld door het harmonieorkest van het Brabants Conservatorium onder leiding van Jan Kober. En de pianist was Roger Muraro. In deze editie van De Muzikant hoorden we enkele monumentale werken voor harmonieorkest en solo-instrument van de Franse componist Serge Lancin. De Muzikant werd voor u samengesteld door Katrijn Kuipers. Ik ben Lisanne Schipper en de techniek was in handen van Peter Wenink. Tot het eind van het uur het derde deel van het concerto voor trombone van Serge Lancin.

Dit is de Concertzender met De Muzikant. Vandaag de laatste aflevering van de serie die we maakten over het festival Europa Cantat in Utrecht. Het festival is dit weekend van start gegaan. De organisatie geeft bij elke editie van het driejaarlijkse festival ook compositieopdrachten. En er zijn dit jaar 3 componisten aangezocht. Nick Bickat uit Engeland, Vladimir Godar uit Slowakije en de Nederlander Joost Kleppe. En zij staan centraal in deze aflevering van De Muzikant. Hun compositieopdrachten worden ingestudeerd in 3 van de meerdaagse workshops of ateliers, zoals de workshops bij Europa Cantat genoemd worden. De premières zullen later in de week te horen zijn. Kijkt u daarvoor op de site van het festival. De 3 componisten werd gevraagd of ze de muziek van hun collega's kenden. Dat bleek niet het geval. Op het festival zullen zij ook voor het eerst elkaars werk beluisteren. Wij laten u intussen alvast kennismaken met werk van Joost Kleppe. U hoort van hem The Sick Rose.

U hoorde The Sick Rose van Joost Kleppe, uitgevoerd door Capella Ocento en het Nederlands Strijkersgilde onder leiding van Chris Pauw. Soliste was de sopraan Johannette Zomer. Straks laten we u nog een werk van Joost Kleppe horen. Dan de Slovaakse componist Vladimír Godár. Hij werd geboren in 1956 in Bratislava.

Pärt en Gorecki. Zijn inspiratiebronnen zijn vrijwel altijd muzikaal. Teksten en visuele prikkels bewegen hem niet zozeer tot componeren. Luistert u naar zijn Magnificat uit 2003.

U hoorde het Magnificat van Vladimir Kodár door het Kamerkoor van het Conservatorium van Bratislava onder leiding van Dusan Bil en het ensemble Solamente Naturali. Utrecht staat bekend als stad van de oude muziek. En natuurlijk komt oude muziek ruimschoots aan bod tijdens Europa Cantat. In de workshops waarin de deelnemers van het festival zullen werken aan Händels Utrecht Te Deum, wordt ook gestudeerd op de compositie Querela Pacis, die Vladimir Kodár componeerde als modern antwoord op Händels Te Deum. Dat werd geschreven ter gelegenheid van de Vrede van Utrecht in 1713. De wereldpremière van Querela Pacis is op donderdag 23 juli. Het werk van Kodár is geschreven op teksten van Erasmus. Hij was de eerste Europeaan die oorlog veroordeelde als iets wat in alle opzichten slecht en verwerpelijk is. Vladimir Kodár voelde zich bezwaard een stuk te schrijven als antwoord op het jubelende werk van Händel ter gelegenheid van een vredesverdrag, want er is nog steeds zoveel oorlog in de wereld, zoals recentelijk het conflict in de Gazastrook. Als voorproefje laten we nu twee delen horen uit Kodár's oratorium Orbis Sensualium Pictus, een oratorium dat de wereldorde beschrijft. U hoort twee delen, de wereld en de hemel.

Twee delen hoorde u uit het oratorium Orbis Sensualium Pictus van Vladimir Godár, uitgevoerd door het Slovaaks Filharmonisch Koor onder leiding van Pavol Prochaska en het Slovaaks Filharmonisch Orkest onder leiding van Bustrik Rezucha. Dit is de concertzender met De Muzikant, waarin we u werk laten horen van de drie componisten die een compositieopdracht voor Europa Cantat hebben gekregen. De muziekstijl van de Engelse componist Nick Bickert is heel anders van karakter dan die van Godár. Ook hij componeert al zo'n 40 jaar en schreef meer dan 150 partituren en soundtracks voor film, televisie en theater. Bickert schreef enkele korte stukjes voor het Europa Cantat atelier Musical Journey Around the World. En dat is bedoeld voor kinderen in de leeftijd van 10 tot 14 jaar. Naast zingen doen de kinderen ook aan beweging en expressie. Speciaal voor deze workshop schreef hij een nieuw lied en de resultaten zullen te horen zijn op zaterdag 25 juli. Nick Bickert schreef al eerder voor kinderen. Luistert u naar Take My Wish uit de Symphony in Morris Minor.

Dat was Take My Wish uit de Symphony in Morris Minor van de Engelse componist Nick Picot, met excuses voor het haperen van de cd. Picot werkte de afgelopen 25 jaar voor film- en tv-producties van de BBC, zoals A Christmas Carol, The Scarlet Pimpernel en Oliver Twist en enkele populaire miniseries. Maar hij begon zijn carrière als componist voor theaterproducties en kwam zodoende terecht bij het National Theatre in Londen en de Royal Shakespeare Company. Nick Picot schrijft echter ook muziek voor meer klassieke ensembles zoals orkest, maar hij draait zijn hand ook niet om voor lichte liedjes. Voor de concertzender stuurde Picot een paar voorbeelden van zijn eerdere werk. U hoort Libera Me en In Paradisum van zijn werk Beslan Requiem.

laatste was iets te veel, maar daarvoor hoorde u twee delen uit Beslan Requiem van Nick Pickard, Liberame en In Paradisum. Als laatste wereldpremière op het festival Europa Cantat zal werk te horen zijn van de Nederlander Joost Kleppe. Hij componeerde The Evening Star voor het atelier met composities voor professionele zangers. 32 jonge zangers, toptalenten in de leeftijd van 18 tot 30 jaar, zijn geselecteerd om mee te zingen in het Europa Cantat Kamerkoor. Een week lang zullen ze werken aan koormuziek onder leiding van de Letse dirigent Kaspar Sputnins. Hij is dirigent van het wereldberoemde Rias Kamerkoor uit Berlijn. Met de jonge zangers gaat hij werken aan repertoire van Kaija Sarijaho, Joris Abels, Teunu Kurvits en Joost Kleppe. Het resultaat van deze workshop is te horen op het slotconcert op zaterdag 25 juli. Als voorproefje nu het Nederlands Studentenkamerkoor onder leiding van Daniel Royce met Sinfonia de Uma Noite Inquieta van Kleppe.

Het Nederlands Studentenkamerkoor, onder leiding van Daniel Royes, met de Sinfonia de Uma Noite Inquieta van Joost Kleppe. In deze uitzending van De Muzikant kwamen de drie componisten aan bod die voor het festival Europa Cantat Utrecht een compositie schreven. De resultaten van de workshops waarbij de drie composities worden ingestudeerd zijn deze week te beluisteren in Utrecht. Kijkt u daarvoor op de website van Europa Cantat. We hebben nog wat tijd over en dat geeft ons de gelegenheid om nog wat te laten horen van het beroemde Finse vocaalensemble Rajaton, dat ook op het festival aanwezig zal zijn. U hoort om te beginnen Stabat Mater van Kai Gidenius.

Dat was het Finse vocaalensemble Rajaton met Stabat Mater van Kai Gidenius. Het vocaalensemble Rajaton is te beluisteren tijdens Europa Cantat in Utrecht komende week. Dit was De Muzikant, een programma van Katrijn Kuipers. Zo dadelijk bij de concertzender Chanson met Sylvester Hoogmoed. In de afgelopen uren werd het programma verzorgd door Peter Wenink, techniek, en Anita Dreef, presentatie. In de resterende tijd kunt u opnieuw luisteren naar Rajaton met How Long, O Lord van Mia Makarov.

Dit is de Concertzender met De Muzikant. Vanavond hierin de nieuwste cd van de Spaanse componist Ferran met de titel El Rugir del Quimbo. Hierop worden al zijn composities uitgevoerd door het Orquestra de Vientos Allegro, oftewel het Harmonieorkest Allegro. Dit orkest is opgericht door Ferran en hij dirigeert het ook zelf. De meeste orkestleden zijn studenten van Ferran aan het conservatorium Joaquim Rodrigo in Valencia en het conservatorium in Castellón. Het is dus een professioneel orkest en het Orquestra de Vientos Allegro legt de lat dan ook hoog met speciale projecten en muzikale uitdagingen, hoewel ze traditionele muziek ook niet uit de weg gaan, zoals in López Odero, een Andalusische fantasie.

López Odero van de Andalusische fantasie voor harmonieorkest van Ferrer Ferran, uitgevoerd door zijn eigen orkest Orquestra de Vientos Allegro. Van een heel andere orde is de compositie Red Saxman voor altsaxofoon en harmonieorkest. Een popachtige melodie wordt begeleid door een klassiek arrangement. Red Saxman is een muzikaal portret van de jonge saxofonist Daniel Tarazzo Serrano. Het werk werd geschreven in opdracht van zijn ouders en zus, een opmerkelijk verjaardagscadeau op je 18e. Zijn karakter wordt muzikaal omschreven en verder gaat het over zijn liefde voor uitgaan, zijn generositeit, gevoeligheid en levendigheid. De solist die u hoort is Vicente Pérez Ruiz.

Dat was Red Sexman van de Spaanse componist Ferrer Ferran. Een werk voor harmonieorkest en altsaxofoon. En de solist die u hoorde was Vicente Pérez Ruiz. In 2004 was Ferrer Ferran gastdirigent bij het Zuid-Duitse blaasorkest Südwind. Het idee om een compositie te schrijven voor dit orkest ontstond bij een diner met de vaste dirigent Werner Boegman en enkele leden van het orkest. Bij wijze van grapje vroeg Ferrer Ferran aan Werner Boegman om een motiefje van 5 noten dat als leitmotief kon dienen. Het eindresultaat mag geslaagd genoemd worden. Luister naar Südwind Ouverture.

De Südwind-ouverture van Ferrer Ferran werd gespeeld door het Orquestra de Vientos Allegro, onder leiding van de componist zelf. Speciale projecten gaat Ferran niet uit de weg, zoals bijvoorbeeld een project voor harmonieorkest en kinderkoor. Ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan van het culturele centrum Allegro in Valencia componeerde hij een werk opgedragen aan alle kinderen die er studeren. La Escala Sido is een klein gedichtje voor kinderen om ze te bemoedigen bij de eerste stappen in de wonderlijke muzikale wereld. Het is een solmisatie op de toonladder, dat wil zeggen de kinderen zingen een melodie waarbij ze alle noten een naam geven. Do, re, mi enzovoorts. Een beetje zoals de familie van Trapp in The Sound of Music, maar dan anders.

Het kinderkoor van de Asociación Cultural Allegro zong met het orquestra de Vientos Allegro La Escalada Sido van Ferrer Ferran. Het titelwerk op de nieuwste cd van Ferrer Ferran is Sinfonietta nummer 2, El Rugir del Quimbo, opgedragen aan de mysterieuze berg de Kilimanjaro in Oost-Afrika. Het is een werk in drie delen. Deel 1 heet Gambo en gaat over de legendes die eeuwenlang rond deze berg zijn ontstaan. Gambo betekent zoveel als welkom op het dak van Afrika. Deel 2 is getiteld La Montaña Sagrada, de heilige berg. En deel 3 heet Rua el Dios del Kilimanjaro. De berg zou namelijk de woonplaats zijn van de grote god Rua van het Shaga-volk uit Tanzania. Sinfonietta nummer 2, El Rugir del Quimbo, duurt ruim 20 minuten. Luistert u naar het Orquestra de Vientos Allegro onder leiding van Ferrer Ferran.

Dat waren de drie delen van Sinfonietta nummer 2, El Rugir del Quimbo, van Ferrer Ferran, Gambo, La Montaña Sagrada en Rua el Dios del Kilimanjaro. U hoorde het Orchestra de Vientos Allegro onder leiding van de componist zelf. We hebben nog tijd voor een kort stukje, Pontones, een Spaanse pasodoble met een marstempo geïnspireerd op de stierengevechten.

0: En met Pontones besluiten we deze aflevering van De Muzikant, die als altijd voor u werd samengesteld door Katrijn Kuipers. En vanavond stonden daarin centraal de nieuwste composities van de Spaanse componist Ferrer Ferran. Meer informatie over dit programma kunt u zoals altijd bekijken op onze website www.concertzender.nl, waar ook oude afleveringen opnieuw zijn te beluisteren.
1: In de maanden juni en juli blikken we in De Muzikant vooruit op twee amateurfestivals van wereldformaat die in juli in Nederland plaatsvinden. Het Zangersfestival Europa Cantat in Utrecht en het Wereldmuziekconcours in Kerkrade. Vandaag is het in De Muzikant weer de beurt aan blaasmuziek. Dit weekend 11 en 12 juli is in Kerkrade gereserveerd voor het wereldkampioenschap Brass Bands. We houden van bijzondere combinaties. Enkele weken geleden lieten we blaasmuziek horen gecombineerd met koormuziek. En vandaag hebben we de combinatie brass band en orgel als thema. In september 2008 organiseerde de brassband Soli Brass de concertserie Cathedral Brass, blaasmuziek met orgel. De cd die onlangs uitkwam bij het Aliud-label bevat de live registratie van het concert in de Koepelkerk in Leeuwarden op 13 september 2008. Met onder andere de symfonische suite The Fenlands van de Engelse componist Arthur Wills. Maar daarover straks meer. Om te beginnen hoort u de compositie Just As I Am van Wilfred Heaton. U hoort de brassband Soli Brass onder leiding van Frans Aart Burgraaf en op het orgel Erwin Wiersinga.

Just As I Am van Wilfred Heaton. U hoorde de Soli Brass onder leiding van Frans Aart Burgraaf en op het orgel van de Koepelkerk in Leeuwarden speelde Erwin Wiersinga. Het titelwerk van de cd is de symfonische suite The Fenlands van Arthur Wills, die vooral als organist en componist van orgelmuziek bekend is geworden. Hij leefde lange tijd in het stadje Ely, het middelpunt van de Fenlands, een groot en waterrijk gebied in de Engelse graafschappen Norfolk en Cambridgeshire. Vroeger was het een groot moerasgebied dat pas in de 17e eeuw door de Zeeuwse waterbouwkundige Cornelis Vermuiden werd drooggelegd. Midden in de Fenlands ligt het stadje Ely met haar enorme kathedraal die het landschap kilometers in de omtrek domineert. Arthur Wills was er meer dan 30 jaar muziekdirecteur. De suite heeft 4 delen die wat betreft thematiek los van elkaar staan. Deel 1 gaat over de Vikingen. Deel 2 is een sfeerbeeld van het moeras. Deel 3 gaat over de 17e eeuwse staatsman en dictator Oliver Cromwell. En het 4e deel is een Engelse mars in de stijl van Edward Elgar. The Fenlands van Arthur Wills hoort u uitgevoerd door Soli Brass onder leiding van Frans Aart Burgraaf en Erwin Wiersinga bespeelt het orgel.